leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Voor die...
2: Goedemorgen.
1: Waarbij je het liefst opstaat met...
3: Een rustig deuntje.
1: En voor de...
4: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: Dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
8: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Daarmidden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met huilschoenen woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan espert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nu het paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij zou goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.
1: Jouw leukste evergreen. In heel Limburg, digitaal op DAB+. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In de buitenschoolse opvang De Plonzenpeer loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag tussen een medewerker en een kind. De ouders van het betrokken kind hebben klachten ingediend bij de politie. Het stadsbestuur nam intussen voorzorgsmaatregelen en werkt samen met het agentschap Opgroeien. De opvang blijft open, maar bij ouders is onrust ontstaan. Zij werden vrijdag geïnformeerd over het onderzoek en de genomen maatregelen. Meer details kan de stad voorlopig niet geven. Een jongen uit Herderen bij Riems groeide uit tot een van de meest gespecialiseerde wapenmakers van Europa. Erwin Peumans leerde het vak in Luik en werkte later in Frankrijk, België en de Verenigde Staten. Rond 2000 verhuisde hij naar Wales, waar hij een eigen werkplaats uitbouwde. Vandaag maakt en onderhoudt hij er hoogwaardige sport- en jachtwapens voor klanten uit de wereldtop. Zijn passie voor het ambacht begon al als kind bij een wapenmaker in Herderen. Vandaag blijft het meestal droog met zon en stapelwolken met lokale bui. Maxima rond 22 à 23 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op buien en onweer. Er waait dan een zuidwestenwind met rukwinden tot 50 km per uur.

0: voor die
1: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goeienavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
6: Er is altijd een Alvo in de buurt.
5: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
6: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
5: Dat is Alvo.
6: Dat is Alvo.
5: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
7: Papa. Diertjes.
8: En wat gaan we daar doen?
7: We gaan naar diertjes kijken.
8: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
9: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
10: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
9: Alles aan beestige prijzen.
7: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakte al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Alsamen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: En we zullen er maar geloven zeker, Bobby Vinton, Some Kind of Wonderful. Goedemorgen allemaal, welkom alweer in de voorlaatste aflevering van Espresso Weekend.
1: Espresso. Time. Met de Ludowijn.
0: Want vanaf volgende zaterdag hoort u weer non-stop muziek tussen 9 en 10 in de ochtend. En hoort u Espresso van maandag tot en met vrijdag. Er verandert nog wat anders en nog wat veel meer vanaf aanstaande 1 september. Maar daar hoort u in de loop van de volgende programma's waarschijnlijk veel meer over. Nu tijd voor muziek hier in Espresso Weekend met muziek van Charles Aznavour, The Hep Stars, Middle of the Road en Aretha Franklin.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondagvoormiddag. Enkel maandagvoormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
3: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakte al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Alleszamen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.

elke zondag maar denken, hoe ga ik vandaag beginnen? Hoe ga ik onze luisteraars niet wegjagen, maar juist aan ons binden? Een plezante, blije melodie gaat er altijd in als een croissant. Of welk zoets dan ook. Een muzikaal snoepje mag. En zo heb ik een zak vol hier bij me liggen. Ik weet het, dat is niet altijd goed voor de lijn, hart en bloedvaten, maar af en toe mag en moet er gezondigd worden, want te streng zijn in het leven is ook niet goed. Af en toe een versnapering tussendoor is meer dan welkom. En dat zijn jullie ook hier bij onze sjesdag van Radio Ludo.

het podium stond behoorlijk vol. Aan de ene kant de Pasadena Roof Orchestra en aan de andere de Pupini Sisters, gezamenlijk in de evergreen Mac the Knife. En dat smaakt naar nog, alleen hoeft het niet altijd een bekende melodie te zijn om aangenaam in het gehoor te liggen. Hier is een van Amerika's bekendste countryzangers, George Strait.

Als ik zijn palmares erbij haal en eruit begin voor te lezen, geloof je niet wat ik vertel. In Vlaanderen zo goed als onbekend, maar internationaal gezien een wereldster met op zijn actief meer dan 100 miljoen verkochte platen. De man heeft bij hem thuis meer dan 30 platina-platen tegen de muur hangen. In zijn thuisland Amerika heeft hij verspreid, weliswaar over diverse hitlijsten, het hoogste aantal nummer 1 hits gescoord. George Strait, I Just Wanna Dance With You. Dat mag hij dus, als ik de muziek mag uitkiezen. Een trage deze keer. Het was Jerry Vale die de hit Adios Amor van de Franse zangeres Sheila ter oren kwam. En hij maakte er dit van.

Kijk, dat vind ik nu een opgewekt liedje voor de zondag. Maar geen hond kent dit en draait dit. Maar dat is buiten Radio Ludo gerekend. Claude Rogers, Someone to Love. Troost je, wij houden ook veel van je. En van al onze luisteraars, bedankt dat je reageert. Al is het een ietsiepietsie, ja, dus weinig. Maar, allez, het mag en het kan. Laat je door niemand tegenhouden. Jullie reacties zijn meer dan welkom. mark@radioludo.be. Dan krijg ik tenminste de indruk dat ik hier op de zondag niet alleen achter de microfoon hoef te zitten.

En dan al even eenvoudig orkestje, The Specials en het Waalse Regresa Maria. Een bescheidenheid voor deze Nederlandse groep in, eens kijken snel, 1975. Je vindt het er ook teruggespeeld door het Vader Abraham Orkest. Ze namen het niet zo nauw wat de Spaanse titel betreft, want Regresa Maria is geen echt Spaans naar het schijnt. Dan zou er moeten staan Regresa Maria. En dan betekent het keer terug Maria. Goed, dit terzijde. Hier is nog eens een van mijn favoriete oude langspeelplaten.

Uit een LP met uitsluitend Italiaanse liedjes. The Ames Brothers, Dammi Dammi Tanto Amore, ken ik in het Engels als From the Bottom of My Heart. Het zal mijn romantisch hart zijn dat me dit graag doet horen. Wie ik ook graag hoor is Gilbert O'Sullivan. Ik maak er meteen een tweespan van, met voorop Gerard Cox en zijn versie van Alone Again Naturally, oftewel 1948.

You are you, als je maar met jezelf blijft en je niet aanpast zo in de stijl van wat zouden de anderen van me denken, Gilbert O'Sullivan. Ik ga nog eens lekker ouderwets doen. Een song is dit uit 1932, jawel. Een nummer waarmee Glenn Gray en zijn Casaloma Orchestra altijd begon. Een soort jazzklassieker. Nadien met graagte nog eens op laat gezet door Al Bostick.

Zalige muziek blijf ik dat vinden. Al barst ik Smoke Rings. Vroeger was dat schering en inslag, rook om je heen. Hè? Ik weet nog goed dat ik tijdens mijn bacheloropleiding professoren had die tijdens hun lesuren lekker zaten te paffen in de klas. Er was zelfs een doorgewinterde pijproker die aan dat ding lurkte alsof hij daar al zijn kennis en wijsheid uitzoog. Eigenlijk, als je dat vanuit het nu bekijkt, was dat huilen met de pet op. Over huilen gesproken, wat vind je van dit? Ew.

mag dan dwepen met een versie van Engelbert Humperdinck. Deze madame was hem voor de Amerikaanse rhythm and blues zangeres Esther Phillips. Please release me. Alsjeblieft bevrijd me van puntje, puntje, puntje. De rest mag je zelf invullen. Kan het ook een beetje uptempo op de zondag? Dat kan, maar niet te gek, want dit programma heet niet voor niets Siestdag. Een samentrekking van zondag en siesta. En siesta staat nog altijd voor lekker onderuit muziek genieten.

Danny Williams, de Britse tegenhanger, mag ik wel zeggen, van Johnny Mathis. Dat was toch de bedoeling van zijn platenfirma en zijn management, I've Got You Under My Skin. Als ik de originele versie van de nu volgende nummer klaarleg, verlaat mijn vrouw meteen de kamer, ze houdt er niet van. Ik heb het over de Franse klassieker Ma Vie van Alain Barrière. Ze blijkt die man zijn stem niet te lusten. Ik dus op zoek, uit liefde is dat, naar een wat zachtere aanpak daarvan. En je weet het, wie zoekt, vindt.

Maar wie van Alain Barrière, maar dan in een zachte versie, want anders mag ik thuis niet meer binnen. Dit is ook een versie van een grote hit die je niet echt kent en toch is het de originele, want Marco Borsato ging dit lenen in Italië bij Riccardo Fogli, Story di tutti i giorni. Ik vertel niet nu al dat ik even de benen ga strekken nadien en straks na het nieuws opnieuw langskom en dan met nog een portie muziek voor miljoenen muziek om te zoenen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakte al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Alsamen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilowit.

Een hele tijd geleden had ik me voorgenomen een lijst aan te leggen met erop de favoriete nummers die bij ons in CS-dag regelmatig de revue passeren. Maar ja, van dat voornemen is nooit veel in huis gekomen. De lijst, kijk maar, die ligt hier naast me hoor, maar is maagdelijk wit gebleven. Deze Evergreen, die kan ik daar, ja, nogthans met het grootste gemak op neerpennen. Mr. Sandman, vandaag in de versie van een groep met een wat vreemde naam, Pamplemousse. De band is Amerikaans en bestaat uit Natalie Dante en Jack Conte, man en vrouw in het dagelijks leven. En ze zijn bekend, ga maar eens kijken, door hun YouTube-filmpjes en het coveren van bekende liedjes, waaronder dus die Mr. Sandman. Omdat het moeilijk is iedereen te plezieren qua muziekkeuze en we bij Radio Ludo toch blijven dwepen met meertaligheid, een nummer in het Frans. Soms maakt iemand daar een bezwaar tegen. En dan frons ik de wenkbrauwen, want dan reageer ik met de bemerking: we zijn toch een tweetalig land? Wat zeg ik? Drietalig zelfs.

Ook al was ze volledig Engelstalig en in Engeland geboren, toch startte ze ook een carrière in het Frans en huwde ze met een Fransman, Petule Clark, Cœur Blessé. Met een gekwetst hart blijft in het liedje dat nu komt ook iemand zitten, Nat King Cole. Hij is gehuwd met iemand, blijft bij haar, hè? Dat is een constante in zijn leven, maar hij heeft ook iemand anders die weliswaar zijn naam niet draagt, maar hij draagt haar wel in zijn hart. Lijkt gecompliceerd, een soort polyamorie van la lettre. Maar luister eens goed.

al vaker gezegd, over zowat alles wordt gezongen, over vreemdgaan in de liefde ook, al deed Nat King Cole dat met plezier. One has my name, the other has my heart. Op zeker moment zat platenfirma Columbia met handen in het haar. Hun concurrent Capitol Records had al het goudhaantje Nat King Cole in huis. Zij dus naastig op zoek naar een zwarte man met een al even mooie stem. Ze kwamen terecht bij Johnny Mathis, alleen die zijn stem klonk veel hoger. Maar met hem zouden ze ook veel succes scoren. En vrij snel kreeg Johnny de bijnaam The Voice of Romance. En als je dit hoort, snap je ook meteen waarom.

beste dansorkesten van de vorige eeuw. Gigantisch populair in de 40s en 50s, toen dansen als de mambo, de rumba en de cha-cha hoogtij vierden. Je hoorde de band van Javier Cugat, Cocktails for Two. Willen we nou eens 100% hedendaags doen, een stripje muziek laten horen, zo artificieel als wat? AI dus. Maar ik sluit me dus aan bij de mening van vele producers. Ja, stilaan groeit die groep. Als het mooi klinkt, wat zouden we daar dan tegen kunnen inbrengen?

elk kind moet een naam hebben, dus ook dit AI-project, Timeless Paris Chansons, Je t'aime de loin, liefde op afstand, kan dus ook blijkbaar. Sta jij er soms bij stil dat we decennia geleden ons minder zorgen hoefden te maken dan nu, zeker wat de wereld om ons heen betreft, er lijkt al maar meer onrust om ons heen op te duiken. En door daaraan te denken, stootte ik op dit liedje van Connie Neefs. Die zong daar al, wanneer was dat? Oh ja, begin jaren 70 over. Toen ze dit op laat zetten.

Je hoorde daarnet Konineus met Wereld, een song helemaal in de orkestrale stijl van Bert Kemfert, met nadien Bert himself met Living It Up. Inderdaad, het thema van de populaire tv-reeks Kapitein Zeppos. En ik blijf even in Duitsland voor een hit die zelfs hier bij ons vaak werd gedraaid. Bekend in de Amerikaanse oerversie Save the Last Dance for Me, maar in Duitsland succesvol vertaald door de man die zowat al zijn platen opnam samen met het orkest van, ja, Bert Kemfert, Ivo Robic.

Mit 17 fängt das Leben erst an. Het leven begint pas als je 17 wordt. Ivo Rovic, de man die, zoals ik zei, heel vaak in de studio stond, samen met het orkest van Bert Kempfert. Vreemd genoeg was Kempfert populairder in Amerika dan in zijn thuisland. Ook in Engeland werd hij op handen gedragen. Een soort conculega van hem, of als je liever hoort, concurrent-collega, was Ray Conniff. Net als Kempfert componeerde hij ook graag, ja, zelf af en toe eens een liedje. Hier is zo'n song geschreven door Ray, Here Today, Gone Tomorrow.

gigantisch populair in de 40s, het trio The Three Sons, met als manager Burt Graham, die nadien, jaren later was dat, de Platters zal ontdekken. Je hoorde The Three Sons met een latere opname, het Latino getinte Delicado. Tijd voor nog zo'n schoon liedekijn, komt uit de wereld van de folkmuziek. Je had op het einde van de jaren 50 een revival van dat genre, met voorop groepen als het Kingston Trio en The Brothers Four. Maar om van die laatste niet altijd hun bekendste hits te draaien, vandaar dit als keuze.

Brothers Four, Sweet Roseanne. Ik moest tijdens dat liedje terugdenken aan de tijd dat mensen me associeerden op de radio met mooie liedjes. De jongen van de mooie melodietjes. Ik heb altijd een zwak gehad voor mooie melodieën, arrangementen en mooie stemmen. Toen ik Cliff Richard aansprak en hem daarmee confronteerde, dat hij vaak melodieuze, attractieve songs op zijn LP zette, gaf hij ruiterlijk toe dat hij daar toen niet bij stil stond en trouwens het merendeel van die liedjes na al die jaren is vergeten. Dit bijvoorbeeld kon hij niet meer thuisbrengen.

Ja, dat is ook zo, hè. Wat moeten we ons voorstellen bij woorden als voor immer en voor altijd, een begrip als de eeuwigheid? How long is forever, Cliff Richard? Nochtans gaat de tijd snel. Kijk maar naar de maanden die voorbij vliegen. De zomer zit er haast op. Na vandaag snijden we een nieuwe maand aan. De maand september. Daaraan koppel ik met plezier deze tweespan.

De ganse zomer hebben we ernaar gesnakt, naar een paar druppels regen. De maand die gaat komen wordt de natte, Dixit, Rod Stewart, September in the Rain. Kortelings van ons heen gegaan, de Waalse zanger Frank Michael. Overleed de 12e juni in Seraing. En om de man niet te vergeten, hier een van zijn laatste chansons.

mannen zijn het sterke geslacht, maar de dames, la force des femmes, Frank Michael. De IJzona-hekkensluiter van onze CS-dag. En dit aan de vooravond van de maand september, niet vergeten, 3 jaar geleden begon het eerste programma bij Radio Ludo Hitwaardes, weet je nog? En kijk, nu 3 jaar later staan we al een heel eind verder en gaan we zelfs uitbreiden in het weekend. Bedankt dat je er ook bij was vandaag. En graag tot de volgende.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In de buitenschoolse opvang De Plonzenpeer loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag tussen een medewerker en een kind. De ouders van het betrokken kind hebben klachten ingediend bij de politie. Het stadsbestuur nam intussen voorzorgsmaatregelen en werkt samen met het agentschap Opgroeien. De opvang blijft open, maar bij ouders is onrust ontstaan. Zij werden vrijdag geïnformeerd over het onderzoek en de genomen maatregelen. Meer details kan de stad voorlopig niet geven. Een jongen uit Herderen bij Riems groeide uit tot een van de meest gespecialiseerde wapenmakers van Europa. Erwin Peumans leerde het vak in Luik en werkte later in Frankrijk, België en de Verenigde Staten. Rond 2000 verhuisde hij naar Wales, waar hij een eigen werkplaats uitbouwde. Vandaag maakt en onderhoudt hij er hoogwaardige sport- en jachtwapens voor klanten uit de wereldtop. Zijn passie voor het ambacht begon al als kind bij een wapenmaker in Herderen. Vandaag blijft het meestal droog met zon en stapelwolken met lokale bui. Maxima rond 22 à 23 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op buien en onweer. Er waait dan een zuidwestenwind met rukwinden tot 50 km per uur.

zeggen. Want ze verklaren zo precies wat ze bedoelen, door gebarend uit te leggen. Want handen zeggen veel, met handen doe je veel. Een handig instrument, maar jij bent dirigent.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu-of-nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen? Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In de buitenschoolse opvang De Plonzenpeer loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag tussen een medewerker en een kind. De ouders van het betrokken kind hebben klachten ingediend bij de politie. Het stadsbestuur nam intussen voorzorgsmaatregelen en werkt samen met het agentschap Opgroeien. De opvang blijft open, maar bij ouders is onrust ontstaan. Zij werden vrijdag geïnformeerd over het onderzoek en de genomen maatregelen. Meer details kan de stad voorlopig niet geven. Een jongen uit Herderen bij Riems groeide uit tot een van de meest gespecialiseerde wapenmakers van Europa. Erwin Peumans leerde het vak in Luik en werkte later in Frankrijk, België en de Verenigde Staten. Rond 2000 verhuisde hij naar Wales, waar hij een eigen werkplaats uitbouwde. Vandaag maakt en onderhoudt hij er hoogwaardige sport- en jachtwapens voor klanten uit de wereldtop. Zijn passie voor het ambacht begon al als kind bij een wapenmaker in Herderen. Vandaag blijft het meestal droog met zon en stapelwolken met lokale bui. Maxima rond 22 à 23 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op buien en onweer. Er waait dan een zuidwestenwind met rukwinden tot 50 km per uur.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça je le sais.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht.
4: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu-of-nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.

0: toujours les yeux d'autrefois. Ne pleure pas, ne pleure pas. Nous resterons toujours près de toi. Nous resterons toujours près de toi.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curringen Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Energyville in Genk staan woningen waar niemand echt woont. Toch wordt er gedoucht, verwarmd en zelfs gezweet. Onderzoekers testen er met 600 sensoren per woning en virtuele bewoners hoe oude Vlaamse huizen sneller en betaalbaar gerenoveerd kunnen worden. Ook robots worden ingezet, zoals een metselrobot en een vierpotige hondrobot. Vlaanderen moet tegen 2050 zo'n 2,7 miljoen woningen renoveren. Volgens Energyville moet het renovatietempo daardoor 4 keer sneller dan vandaag. Aan de Lommelse Sahara komt komende winter een nieuwe wand met broedkasten voor oeverzwaluwen. Het project wordt deels betaald met natuurbijdrage van sportevenementen in Nationaal Park Bosland. Organisatoren van onder meer trailruns betalen die bijdrage als compensatie voor de impact op de natuur. De nieuwe wand wordt een permanente en rustige broedplek voor de zwaluwen. Het project kost ruim 10.000 euro en moet bezoekers tegelijk meer bewust maken van natuurbehoud. Vandaag blijft het meestal droog met zon en stapelwolken met lokale bui. Maxima rond 22 à 23 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op buien en onweer. Er waait dan een zuidwestenwind met rukwinden tot 50 km per uur.

0: jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
4: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
3: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
4: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
3: Dat is Alvo.
4: Ja, dat is Alvo.
3: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseisd. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Hoe kan je een programma blijer en optimistischer beginnen dan met een liedje dat Happy Feeling heet? Een orkest heb je meteen herkend, denk ik, Bert Kempfert. De meeste van mijn collega's programmamakers die gaan dan vertellen wat ze de komende minuten, uurtjes programmeren. Dan geven ze een overzicht van wat er allemaal zal gedraaid worden. Daar doe ik niet aan mee. Een mens moet zich af en toe laten verrassen. En laat nu net dat de invalshoek zijn van onze siestedag. Je gewoon laten verwennen door mij met muziek, voorzien, dat wel, van een strikje. Welkom trouwens.

prachtige melodie niet stuk te krijgen, Della Reese, and that reminds me. Dat doet er mij aan denken dat we bij Radio Ludo vanaf september een aantal nieuwe items op ons programma hebben staan. Je kan dat allemaal volgen via Facebook en sinds kort ook via LinkedIn en Twitter. Een mens moet met zijn tijd mee. Voor filmpjes op TikTok zijn we iets te gevorderd qua leeftijd en misschien ook niet meer om aan te zien. Eerder om naar te luisteren en om daarvan te genieten. Dus dat is en blijft de boodschap.

Ja, dat is bij mij haast een automatisme. Als ik iets van De La Reese draai, dan haal ik meteen ook iets van Diana Washington uit mijn discotheek. Zij tilt haar relatie boven het dagdagelijkse uit. So take my hand with a fervent prayer that we may live and we may share a love affair to remember. Dat zong ze. Onze liefde, volgens haar dus, moet er eentje zijn om in te kaderen. Eentje om nooit meer te vergeten. Dat wou deze man ook, maar zijn vrouw overleed vrij plots. De enige herinnering die hij nog van haar had, was een boom die ze ooit in de voortuin had geplant. En dat is de inhoud van dit liedje van Bobby Goldsboro, Honey.

100% vakantieplaat op een zomerstrand met Marie Laforêt, La Playa. Opgelet, velen zijn dat vergeten, een nummer van Vlaamse makelij, hè? Geschreven door Jo van Wetter en wereldwijd bekendgemaakt door gitarist Claude Ciari en ook door de groep Los Mayas. Nadien van een tekst voorzien en op die manier een nog grotere hit geworden. We gaan, als je het goed vindt, naar de bioscoop. We gaan een romantische film bekijken uit 1980, Xanadu, met in de hoofdrol de beeldschone Olivia Newton-John. De titelsong werd een monsterhit, waardoor we haast dit nummer uit die film zijn vergeten.

Olivia Newton-John voerde hierin in een duet met Sir Cliff Richard, Suddenly, uit de film Xanadu. Ik heb een aantal weken geleden een uitspraak op onze Facebookpagina gezet van Björn Ulvaeus in verband met, ja, de jongen van ABBA, in verband met het gebruik van artificiële intelligentie in de muziek. Hij gebruikt het ook om wat demos te maken en zo, en om zijn composities wat, ja, in te kleuren, extra in te kleuren. En hij zei ook geen bezwaar te hebben tegen het feit dat als het eindresultaat mooi klinkt, het er best mag wezen, in welke vorm dan ook. Voilà, dit is zo'n AI-productie.

Melodie en Sepia, dit AI-product, daarnet te horen met de song And You Hold Me Still. Dus zoals Björn van ABBA het zei in zijn podcast, als het mooi klinkt, mag het er gerust wezen. Trouwens, zei hij, aan de stormloop van AI is toch geen tegenhouden meer aan. Het zal wel wat wennen zijn, al krijgen voorlopig de producties hier bij ons van vlees en bloed nog altijd voorrang.

Wayne Newton kreeg ooit de bijnaam Mr. Las Vegas, omdat hij daar kinderhuis was. Het trad alleen maar daar vaak live op. En dan zong hij onder andere deze melodie van Bert Kempfert, Remember When. Er zijn zoveel dingen waar ik met plezier aan terugdenk. Aan mijn interview bijvoorbeeld met Roy Orbison. The Big O was toen zeer openhartig. Waar het enigszins kon, ging hij ook zijn talent aan anderen uitdelen en ging hij op zoek naar jongere mensen. Zo ontfermde hij zich over de carrière van de doo-wop groep The Velvets en over deze jonge heer, Gene Thomas, de Amerikaanse versie, wel te verstaan.

vooral die melodieën met een strikje moet je ook de zondag bij Radio Ludo zijn van 10 tot 12 in siestdag. En als je die uitzending gemist hebt, wat een doodzonde is, maar hierbij vergeven, dan kan je die op je gemak de zondag nadien beluisteren in de vroege vooravond van 5 tot 7. Je hoorde daarnet Roy Orbison met Yo Te Amo Maria. Toen in de 80's, in 1984 om precies te zijn, Julio Iglesias een nieuw album wilde uitbrengen, maar deze keer extra gericht op Amerika en Canada, kwam zijn firma op de idee hem onder meer te koppelen aan countryster Willie Nelson. Ze kozen voor een nummer dat Albert Hammond samen met Hal David had geschreven en dat Albert al had opgenomen in 1975. En dat was dit.

Julio Iglesias, die had al eerder in Amerika een hit gescoord. In 81 was dat met Begin the Begin. Maar dit succes werd nog veel groter. To All the Girls I've Loved Before, samen met Willie Nelson. Omdat ik het hier voor het zeggen heb, en omdat ik zin heb in een triootje, een muzikaal wel te verstaan, drie nummers die onderling niks met dan ook niks met elkaar te maken hebben, maar wel keurig op elkaar aansluiten qua sfeer. Hier is om in te zetten Elton John, Daniel.

gesprek geworden in CS-dag Richard Hawley, Prism in Jeans, maar daarvoor Erik van Eijgen, telkens weer een vertaling van Save the Last Dance for Me. Dit is nog niet de laatste dans, maar toch zo na de laatste van ons eerste uur CS-dag. En het is er eentje met een glimlach.

0: Als ik je 's ochtends zie, dan zie ik meteen de zomer in je glimlach, summer in your smile. En als je er bent, dan is het ganse jaar zomer. Dat geldt ook voor Radio Ludo. Met ons als gezelschap is het altijd zomer in je radio en in je buurt. Dat ga ik zo meteen nog eens bewijzen in het tweede uur, siestdag. Tot straks.
1: Your attention, please. This is an important announcement.
0: Radio Ludo, de radiozender met classics, golden oldies, standards en evergreens waar je sprakeloos van wordt. Weinig blabla, des te meer muziek en nog eens muziek. 7 dagen op 7, de klok rond. Radio Ludo, zoveel meer dan een door de weekse oldiesender.
2: Elke dag weer, 24 op 24, de hits van toen,
3: de radio van nu.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseist. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui, het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

liefdevolle verklaring, een kwestie van eeuwige trouw en weinig ontrouw. Ain't misbehaving. Ik zal me niet misdragen. Een beloftevolle elbastik. En Elvis Presley loopt over van liefde. Voor hem kan het blijkbaar niet op. Als je moet geloven, spuit het langs alle kanten. Op zijn zomers lekker verfrissend zelfs.

0: Allee, ga dat eens in het Nederlands zingen. Een fontein van liefde. In het Engels klinkt dat jou toch iets romantischer. Elvis Presley's Fountain of Love. Was nooit een hit, maar dat kan je van veel liedjes van de King zeggen. Vooral in de 60's was het zo dat hij een langspeler moest vullen. Niet hij alleen, maar de meeste artiesten. Daar stonden dan twee echte hits op. En voor de rest was het voor de fans meegenomen. Ik ga niet zeggen, want dat zou oneerbiedig zijn, een soort vulling, maar toch.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever.

Helmut Lodi, als grote fan van Elvis Presley. De 16e augustus was het 49 jaar geleden dat Elvis overleed. Dus volgend jaar mogen we volop herdenken. Dan zal het 50 jaar geleden zijn dat de King naar de eeuwige jachtvelden vertrok. Wat hij daaruit spookt, daar hebben we het raden naar. Vanuit het universum komt deze jongen sowieso, zo artificieel als het maar kan. Maar als het goed klinkt, hè, je weet wat we daarnet daarover gezegd hebben. Wie houdt ons dan tegen?

Gary Perry, Velvet on My Mind. Willen we samen nog eens de hitlijsten induiken? Normaal doe ik dat vooral op de zaterdag in Hitwaarders, maar hier mag dat ook. Een grote hit was dit voor B.J. Thomas en die komt regelrecht door de film Butch Cassidy en de Sundance Kid.

Dat was ook een kalme intro, al tokkelend op de banjo en de gitaar die Mrs. Appleby, David Garrick. Hier wordt ook op de gitaar getokkeld, maar is nog onbekender dan onbekend, heb ik in de 50 jaar dat ik radio maak nooit eerder gedraaid, kende ik zelfs niet tot voor kort een fluitende Wiltura, dat wel, maar zonder ook maar één woord te zeggen.

Die jongen kreeg in 2018 een beroerte en sindsdien is hij zowat uit de actualiteit verdwenen. Jimmy Osmond, toen hij nog little was, Long Haired Lover from Liverpool. Ik ga iets draaien uit twee films van de Franse regisseur Claude Lelouch. Hij liet voor beide films dus, muziek schrijven door Francis Lai. We beginnen met zijn meest populaire, Un homme et une femme, met de titelsong eruit, gespeeld door James Last.

Johnny Mathis, Live for Life, uit de Franse film Vivre pour Vivre. Daarnet babbelde ik wat over Jimmy Asmund en toen dacht ik aan zijn broer Danny, niet vergeten, binnen de familie Asmund, op een bepaald moment de populairste van de band, in zijn hoogtijdagen een tieneridool. De meisjes vielen in katzwijm voor hem. En vaak moest Danny het hebben van het coveren van bekende evergreens.

Danny Asmund met een niet onaardige versie van Mona Lisa. Heel lang geleden een dijk van een hit voor Nat King Cole. En nu weet ik, je mag geen appelen met peren vergelijken. Maar geef toe, die stem van Nat King was zo uniek. Ja, dat hoor je tegenwoordig niet meer, hè. De man rookte wel 3 pakjes sigaretten per dag om zijn lage baritonstem zo warm mogelijk te doen klinken. Opgelet, thuis niet nadoen, hè, want de man stierf aan longkanker.

Gelukkig is er nog iemand als Michael Bublé die de crooner-stijl in leven houdt, hier met de Sinatra-klassieker I Get a Kick Out of You. In scherp contrast daarmee, de madame die kortelings 80 werd en af en toe nog eens iets probeert te kwelen, naast haar Franse chansons nam ze ook regelmatig liedjes op voor de Duitse markt en dan loert zoals steeds de schlager om de hoek. Madame noemt haar aan Mireille Mathieu.

Misschien ben je daar nog net met vakantie geweest, in Griekenland met als hoogtepunt een bezoek aan de Acropolis, Mireille Mathieu. Ik kwam iemand tegen, wanneer was dat? Eergisteren, en die was triest dat de vakantie er bijna op zit. Ja, voor sommigen is het nooit genoeg, hè? En zou het leven één groot vakantiegenoegen moeten zijn en vooral blijven. Maar ons feest zit erop, althans voor wat siesta betreft en ook voor vandaag. Radio Ludo, draait lustig voort, dag en nacht en dan nog eens 7 dagen op 7. Blijf genieten en graag tot de volgende.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een honderdtal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Bidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. Temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

en genereus. Onder de glaas van de mannen strollen we die langs de wereld een avondelijks bed. Gaan mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.